En deel en mits en vaart nog dat ik ooit het spelen heet. Van waar ik nu net moeilijkje want zo huus ik el en weet. Op minimum van je lekker laat, leg een kistje discreet. Hoe je was van nietje is mee men bold, ook je maas mee men zo kold. Ook je mindent met kontrol, zak je maas nog hem gondol. Hoe je was van nietje gevuld en dan, ook je hem lang gold mee fel. Je nek het kist pleurt hem kel, lila zie nu petje kel. Ook je mindig je bro leven, zak is het zo kold nietje kerwet. Je afweer nek mindent u zien teen, echt zer elme scheef het met. Olyan asszony nincs, és nem volt még, aki rosszra nem gondolt, s kinek volt jában nem

0: Pap moet leren zwingen.
1: Mams wil dansen.
0: Pap zit er geen zin in.
1: Maar mams zet door.
0: Pap zet liever in. Ze stoot de dun dun.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig. Wilt niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar. Danst steeds door.
0: Pap onthoudt de krant. Probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst,
0: hey hey.
1: Mams swingt,
0: hey hey.
1: Kom paps, doe paps,
0: dans nu eens even met mij. Hey!
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld, trappelt op de grond, zo hard hij kan. Mams applaudisseert, roept opgetogen.

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust. Ik kan het toch niet?
0: Kom vooruit nu, paps. Je moet het eens proberen. Nee. Zie je wel? Zie je wel? Zie je wel? Nee. Papjes, ja? Swingen.

London. Hoi, er is een inken shammy boy. Hoi, kasset, hey, balala jet, hey, wat je daar jongens never had. Moet je ook hij zet jok niet zo mooi. Ik even een mond om, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi,

0: Het was een zomernachtfeest, ja. Net als in mijn dromen, ja. Toe luister, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt
1: ja.
0: Ik kan je niet vertellen,
1: oh.
0: Hoe ik van je hou, dat schat. De woontje, zegt u toch eens ja. Toe zegt nu ja, toe zegt nu ja, toe zegt nu ja.
1: Zeg.
0: Weet je nog die avond,
1: oh.
0: Bij het licht der sterren zag. Twee ogen, zo blauw.
1: Ja.
0: Ik weet het eenmaal toch,
1: oh ja.
0: Het wonder zal gebeuren, kom. Lief meisje, zegt u eindelijk ja. Toen zegt u ja, toen zegt u ja, toen zegt u ja. En eindelijk gingen ze dan trouwen. Het was een heel